0: met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij verwennen je oren.
1: Radio 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

zappen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio 350.
2: Aan stuurboord liggen kapers lief.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: knows a real man, knows a real woman. Vijf uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
1: Wijpers en je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het coronaherstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
0: 7 uur.
3: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
5: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
4: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
6: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
4: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
7: Wijper en je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Om de grote stroom kinderporno in te dammen moet voor techbedrijven een verplichte aanpak gaan gelden, vinden vier organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen wat ze tegen kinderporno doen. De toestand van de Palestijnen in Gaza verslechtert nog steeds, zegt hulporganisatie Dokters van de Wereld. Na 3 jaar oorlog is 97% van de bevolking zijn huis kwijt. Mensen hebben nauwelijks toegang tot zorg en schoon drinkwater. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor oplopende schuld van de EU. Die loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. Het komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. En het weer, regen, de rest van de dag zon, wolken en buien en 15 graden.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden vier organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
3: Er wordt nu al vier jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel en wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
2: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
4: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen, maar het heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
2: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Om de grote stroom kinderporno in te dammen moet voor techbedrijven een verplichte aanpak gaan gelden, vinden vier organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen wat ze tegen kinderporno doen. De toestand van de Palestijnen in Gaza verslechtert nog steeds, zegt hulporganisatie Dokters van de Wereld. Na 3 jaar oorlog is 97% van de bevolking zijn huis kwijt. Mensen hebben nauwelijks toegang tot zorg en schoon drinkwater. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor oplopende schuld van de EU. Die loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. Het komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. En het weer, regen, de rest van de dag zon, wolken en buien en 15 graden. Je dag begint.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 9 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
4: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voet in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
3: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu een half miljoen euro per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
5: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
3: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim een half miljard euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de almaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Tellen Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om kinderporno in te dammen. Nu kunnen ze nog zelf bepalen of ze kinderporno opsporen. 4 organisaties voor kinderrechten vinden dat het verplicht zou moeten worden. Door de extreme droogte van de afgelopen zomer is de fundering van 425.000 woningen beschadigd geraakt. Het zijn vooral huizen die op houten palen staan of die op klei zijn gebouwd. Herstel is duur. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het gezicht werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar haar huis uitgezet omdat ze de fors voor huurhoogte huur niet meer kon betalen. En het weer, zon en buien en 15 graden, morgen bewolkt en regen.
1: De Radio 35.

dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof en liefde.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 10 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernieling aan. Protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. AHAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.
6: Gezelligheid kent geen tijd. Dit is Outfit met Liesbeth en Hetty.

0: Een hele goedemorgen en welkom bij Outfit, het programma van Radio 350, speciaal voor de jeugd van toen. En ja hoor, daar zijn ze weer. We hadden maanden vakantie, maar nu ook weer de afgelopen 2 weken. Maar dat was mijn schuld.
1: Ja, dat was zeker jouw schuld. Ja. Vond jij leuk, vond jij nodig, maar het was je gegund.
0: Ah, dat is lief, dankjewel.
1: Ja.
0: Ja, tot de klok van 12 uur zijn we heel graag bij u om hopelijk een beetje een gezellig programma te maken. En aan de muziek zal het niet liggen.
1: Nee, en aan de strip die jij geplaatst hebt op Facebook zal het ook niet liggen.
0: Ja, die was ook best grappig, hè?
1: Ja, die is leuk gedaan. Ja, absoluut.
0: Ja, ik denk we doen eens even weer wat anders. Ja. Ja,
1: af en toe variatie in het spel.
0: Zeker.
1: Kijk, en zoals nu, we hebben lekker gebakken hier in een soepkommetje. Dat is ook lekker. Ja, de schoteltjes zijn pleiten.
0: Ja, nou ja, dat is helemaal niet zo erg. We passen ons lekker aan.
1: Oh, maar dat kunnen wij.
0: Zeker.
1: Ja, absoluut.
0: Wat gaan we doen? Ja.
1: Nou, we gaan maar eens even vertellen hoe je vakantie was.
0: Ja, het was heel leuk. Ik ben in Portugal geweest. Ik heb nog even een vessie voor je meegenomen.
1: Ja, een heerlijk vessie.
0: Het was echt heel grappig, want het was 30 graden.
1: En liep jij met een warm vest?
0: Nou ja, ik moest dat vest even passen om te kijken van nou, hoe valt hij? En wat zou jou ongeveer passen?
1: Ja.
0: En, maar ja, we staan met 30 graden.
1: Ja, lachen, hè?
0: Ja, dat is wel leuk. Maar dat is heel mooi. Dat is het meest zuidwestelijke puntje van Europa. Ja, dat is wel heel bijzonder. Die rotsen daar zijn 60, 70 meter hoog.
1: Ja.
0: En dat water, dat klotst daar tegenaan. Nu was de zee wat rustiger, maar het is een heel bijzondere plek is dat. Hele bijzondere natuur. Het is een beetje kaal met rotsen. Dat is echt heel bijzonder. Nou ja, en ik ben nog in Brabant geweest.
1: De Brabantse nachten zijn lang.
0: Zeker.
1: Dus, nou ja, in ieder geval, je hebt een lekkere vakantie gehad.
0: Ja.
1: En nu is alles weer normaal.
0: Alles is weer normaal. Dus we gaan.
1: Tot dusver.
0: We gaan lekker verder met het maken van ons programma.
1: Ja.
0: Het is alweer de 134ste uitzending.
1: Ja, moet je nagaan.
0: Sinds we met Outfit zijn begonnen. Dus
1: ja,
0: dat,
1: en wat we ervoor allemaal hebben gedaan. Hè? Dat is ook
0: dat zijn er ook heel veel. Ik weet het niet eens, want dat hielden we toen niet bij. Dus,
1: nee, toen waren we nog niet zo slim. Maar ik weet wel dat ik er bijna 22 jaar nu bij de omroep ben.
0: Ja.
1: Dus en jij.
0: 18, denk ik.
1: Is het geheel.
0: Ja, maar ik ben ook wel eens even weg geweest.
1: Ja, maar ik ook.
0: Ja.
1: Ik ben ook even weg geweest. Ik moest even mijn neus ergens anders in de toetsenborden steken en in de mengpanelen.
0: Ja.
1: Dus dat was ook een hele leuke ervaring. En daar heb ik nog altijd hele leuke contacten mee.
0: Ja.
1: Hè, Gerald?
0: Ja, we werden alweer betrapt met onze lekkers. Ja, ik dacht, het is toch een bijzondere dag. Laten we.
1: Ja joh, maar dat is toch leuk. Af en toe moet je dat gewoon lekker doen.
0: Zeker. We hebben... Sorry. In de muziek heb ik er eigenlijk deze uitzending voor gekozen. Om eens wat een beetje blokjes te maken met jaren 60, 70 en 80. Dus we beginnen natuurlijk met de jaren 60.
1: Oh, ik dacht 80.
0: Nee, dat was misschien ook wel leuk geweest. Maar
1: nee joh,
0: gewoon lekker
1: beginnen. Zoals we zijn een beetje autistisch aangelegd hier.
0: Ach, dat maakt allemaal niks uit.
1: 60, 70, 80. Ah. Nee.

0: Best vrolijk, toch?
1: Ja, hartstikke vrolijk.
0: Ja,
1: ja, maar ja, dat moet toch ook. Wacht even hoor, mijn microfoon zakt weer naar beneden.
0: Ik ging vanmorgen al vroeg boodschappen doen. En ik kom buiten en ik denk, oh, een jasje is wel nodig. En dat zijn we toch eigenlijk niet meer gewend, hè? Het is echt een beetje frisjes.
1: Nou, er was vanmorgen nog zo'n fanatiekeling. Maar wij zien dan de kinderen allemaal fietsen. Oh nee, dat mag ik niet zeggen. Oma, dat is jeugd. Oh, sorry. We zien de jeugd dan allemaal fietsen. En er was dus eentje heel fanatiek in een kort broekje en in een t-shirt.
0: Oh.
1: Ik denk, jij bent blij dat je op school
0: bent.
1: Ja, maar
0: gisteren was het ook nog echt warm.
1: Ja, gisteren wel, ja. Ja. Maar goed, wij gaan natuurlijk weer hier ook allerlei warmtes brengen.
0: Zeker.
1: En ik ga toch even een berichtje doen, want die kwam ik vanmorgen tegen. Want volgende week hebben wij herfstvakantie. Ja, wij niet. De kinderen. De jeugd.
0: Wij hebben niet weer vakantie.
1: Nee, dat kan ook niet. Maar
0: nee,
1: ja, vorige week was het goed dat we vakantie hadden, want ik had bijna geen stem.
0: Oh.
1: Dus kijk, zo heeft alles een reden.
0: Ah.
1: Maar van 10 tot en met 18 oktober is het beleefweek op de Sallandse Heuvelrug in het Twents Reggedal. En ook in Rijssen en Holten is er van alles te doen in de herfstvakantie. De activiteiten in de natuur en leuke uitjes zijn natuurlijk voor jong en oud. Nou, eens even kijken. Wat hebben we? We hebben natuurlijk een link. En daarvoor ga je eventjes via Facebook naar Dit is Rijssen-Holten. Dat is een Facebookpagina en er staan hele leuke dingen op. Je kunt onder andere met het treintje het Leemspoor door Rijssen jakkeren. Nou ja, stukje Rijssen. Je kunt starten met happen en stappen in het cultuurhuis Holten. Je kunt meevaren met de Enterse Zomp. Dat is trouwens ook hartstikke leuk. We hebben het laatst in Nijverdal gedaan. Opstap Nijverdal. Nee, Helledoorn. Heel gaaf. Echt waar. Sluit aan bij de paddenstoelen-excursie voor volwassenen. Even kijken, wat heb ik nog meer voor je? Voor de kinderen is er spring met kinderen bij een springfestijn bij Mossink. En, wat ook wel weer leuk is, lachen om de clowns bij de kinderboerderij Donderdman.
0: Oh, dat is een heel leuke kinderboerderij.
1: En op 13 oktober, verdikkie. Op 13 oktober, dan hebben we om 14:00 is er dan weer een rondleiding bij de Canadese begraafplaats.
0: Oh, dat is mooi.
1: Dat is heel mooi. Wij zijn toen, daar kon je je opgeven voor met vrijwilligers. Dat hebben wij toen gedaan vanaf de Noordermossingel toen. Met de gezinsverwendag ben ik met een collegaatje geweest. En dat is zo'n mooie uitleg, zo respectvol, dat ik denk van, dat moet gewoon eigenlijk iedereen even een keertje doen.
0: Ja.
1: Je wandelt over de hele, je hebt voor die tijd koffie en wat lekkers bij daarbinnen in dat informatiecentrum. Je ziet een film, hoe het was, hoe het is. Ja, dat is ook best indrukwekkend. En je gaat dan met een gids over de begraafplaats en die vertellen dus alles wat daar is gebeurd. En er worden graven uitgepikt. Nou, dat kunnen ze erover vertellen en dat kunnen ze erover vertellen. Is echt heel boeiend. Is echt voor de mensen die dat nog nooit hebben gedaan. Het is echt een aanrader.
0: Ja. Ik vind het zo mooi, want mijn man en ik die bezoeken nogal wat musea op vakantie. En wat opvalt is dat heel veel mensen die wat ouder zijn met pensioen zijn, vrijwilliger zijn in een museum. En dan de bevlogenheid van de mensen die in die musea werken, die rondleidingen doen. Wij hebben vorig jaar een rondleiding gehad bij Kamp Westerbork, of 2 jaar geleden, maakt ook niet uit. Maar dat je, die man zei van tevoren, ja, dit duurt 3 uur.
1: Oh ja.
0: En toen dacht ik,
1: wow,
0: oh,
1: dat is een
0: uur.
1: Eind.
0: Nou, geen moment ongeboeid, hè?
1: Nee.
0: Die man die kon zo mooi vertellen. En dat je denkt, dus ook als je een keer de kans krijgt, ja, het is natuurlijk niet helemaal naast de deur. Maar ook heel bijzonder om mee te maken. En als je daar rondloopt, is dat sowieso al indrukwekkend. Vind ik ook op de Canadese begraafplaats.
1: Ja.
0: Maar met een gids. En dat zal op de Canadese begraafplaats niet anders zijn, is het nog indrukwekkender.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja, het is sowieso indrukwekkend, vind ik. Alles wat je daarmee. Ik denk dat het ook komt doordat onze ouders die oorlog mee hebben gemaakt, tenminste mijn ouders wel. Mijn moeder was 15 toen de oorlog voorbij was. Dus ik denk wel eens, ze heeft eigenlijk alleen een jeugd gekend die dus in oorlog was.
0: Ja.
1: Terwijl dat het hier niet zo heftig was, maar. En die verhalen die hebben wij weer meegekregen. Want mijn vader hamerde altijd van kinderen, laat het nooit weer gebeuren dit. Ja. En dan denk ik, ja pap, ik kan dat niet alleen.
0: Nee, dat klopt. En... Nou ja, en het is natuurlijk niet alleen dat zij 15 was toen de oorlog was afgelopen. Je had natuurlijk ook de voorloper daarvan. Want daarvoor was het natuurlijk ook al jaren onrustig.
1: Ja.
0: En de nasleep.
1: Ja.
0: En die is natuurlijk ook heel heftig geweest voor heel veel mensen.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: In verband met de wederopbouw.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Nou ja, het is denk ik wel goed dat wij volwassenen het ook weer overbrengen op onze kinderen. Mijn kinderen waren nog heel jong, moesten ook al 2 minuten stil zijn. Dus ook altijd uitgelegd.
1: Ja, zeker.
0: En zij hebben daar ook respect voor. Maar je brengt het wel over.
1: Ik heb het mijn kinderen ook geleerd. En mijn kinderen die leren het nu. Tenminste, mijn oudste dochter die heeft dan 2 kinderen. Dat wordt ook weer geleerd. En ik vind het heel mooi als, zoals Isa is 10.
0: Ja.
1: En dat ze dus komt vragen met van, zegt ze vorige week, oma, jullie hebben nog een kelder onder het huis. Hè? Ik zei, ja, dat klopt. Ik zei, die is er nog. Ik zei, alleen er staat de keuken bovenop.
0: Ja.
1: Maar als er nou oorlog komt, mogen we dan bij jullie wonen?
0: Ach, ja.
1: Kijk, dat soort dingen.
0: Ja.
1: En dan denk ik van, ik weet niet wat ze op school allemaal gaan vertellen. Maar dat kwam bij mij wel even iets binnen dat ik denk van, oei.
0: Oei, ja. Ja, je hoopt dat je kinderen, kleinkinderen onbezorgd zijn. En dat is helaas niet altijd zo.
1: Nee. Muziek.
0: Ja, we blijven nog even in de jaren 60. Ja, en ik vind het ook zo'n...

0: Ja, dit is nog net op de valreep de jaren 60. Dit is een plaatje uit 1969.
1: Oh ja, dat is valreepje.
0: Ja. Ja. En kwam op de LP Let It Be, die in 1970 aankwam. Dus ja, we komen straks wel in de jaren 70. In ieder geval met de muziek.
1: Ja, precies.
0: Ja. Ja, jij had wat herfsttipjes.
1: Ja, ik zie het komt spontaan voorbij. Echt waar. De herfsttipjes. Ja, we zeggen allemaal wel eens van al het blad, weet je wel. Nou, het gaat nog niet echt los, maar bij ons wel. Bij ons gaat het echt al los met het eigen blad. Dat het blad allemaal geruimd moet worden. Nou, hier staat, moet je dus juist niet doen. Want dat is hartstikke goed voor de grond en voor allerlei kleine beestjes. En dus wij laten ook het meestal liggen. En wat je ook kunt doen, is gewoon een holletje maken voor de egeltjes. Want de egeltjes die vinden dat ook heel gezellig. En dan maak je gewoon een rommelhoekje waar ze 's winters lekker weg kunnen kruipen. En van uitgebloeide planten en hapklare zaden. En ja, dat is gewoon een heel leuk iets om dat te gaan doen. Even kijken, dan kan je dat doen met onder andere met heel veel snoeihout, takken en ander spul. Staat hier zo mooi. En dan ga je dat gewoon op een hoopje doen. En dan maak je een schuilplekje voor de insecten en de egeltjes. Ja, helaas is dat bij ons niet aan de orde, want we hebben een steenmarter.
0: Oh.
1: Ja, die vindt ook egeltjes volgens mij lekker. Dan moet ik nog even uitzoeken, want ik vind helemaal niks. Laat uitgebloeide planten lekker staan. Dus niet de hele boel gaan snoeien. Nee, juist niet doen. Want daar zit ook weer heel veel eten in voor de kleine vogeltjes en de beestjes. Maak een eigen egelhuis. Ja, dat kan ook. Als je creatief bent, kan je ook een egelhuisje maken. Je kan ook een egelhuispakketje aanvragen. Ik moet wel zeggen dat die een beetje tegenvalt. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Even kijken. De bessen en het fruit laten liggen of hangen. Want dat is ook echt enorm gewild bij dat beestenvolk. Zaden en vruchten verzamelen. Maak één plant van een heleboel plantjes. Dat kan dus ook nog. Dat is het, na het groeiseizoen kunnen dat allemaal van die dingetjes zijn. Verplaats planten naar een nieuwe plek. Welke plek? Ik heb geen plek meer. Oh ja, nestkastjes schoonmaken. Nou, dat is nou een ding. Ik hoop dat er iemand luistert die mij dit kan uitleggen. Nestkastjes schoonmaken. Na het broedseizoen voorbij is, kun je het nestkastje schoonmaken. Doe dit voor de koude nachten, want het gebruik van zo'n vogeltje in het kastje is ook graag een slaapplek. Je maakt ze schoon, het oude nestje eruit halen en de boel even goed weer schoonborstelen met water en daarna laten drogen, eventueel repareren en weer ophangen. Nou komt mijn vraag. Dus degene die dat weet, ik zou zeggen, bel even, want dan is dat opgelost. Bij ons hebben wij nestkastjes hangen. Daar zijn dus afgelopen tijd geen vogeltjes in geboren. En wat vind ik zo gezellig. Maar bij mijn schoonzus daarnaast, daar zitten ze onder de dakpannen. Daar kan jij de nestjes niet uithalen. Nee. En daar zitten altijd nestjes. Hoe dan? Dus wie legt mij dat even uit? Waarom dat onder de dakpannen wel blijft? Waarom komen ze daar wel terug? En in een nestkastje niet. Terwijl dat ik daar zo zuinig op ben. Zo lekker schoonmaak. Zo'n mooi knus.
0: Ja, zo'n mooi plekje heb gemaakt. Ja. Misschien heeft dat te maken met de ligging.
1: Nou, we hebben ze aan beide kanten hangen. Aan de schutting, aan de schuur, aan de boom.
0: Ja, dus zowel op het noorden, zuiden, oosten als
1: en
0: westen.
1: En alles wat we schoonmaken, daar komen ze niet meer in.
0: Oh.
1: Is niet leuk.
0: Nee. Misschien kun je de vogels vragen.
1: Ja, dan kwekken ze tegen mij. Dat staat niet. Ik heb geen vogeltaal. Dus mocht iemand dit weten, bel eventjes naar 0548 68 1010. Ik vind dat wel een hele leuke om daar even een vraag van te maken.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: Nou, dat dus.
0: Ja, ik zei het net al, we zijn in de jaren 70 beland.
1: Ja.
0: En we gaan luisteren naar een plaat van The Fortunes.

0: af en toe gewoon leuk om even te draaien. En Hattie, stel het je eens voor.
1: Wat?
0: Het is oktober 1976.
1: Oh ja, leuk. Ja. Ga
0: de
1: door.
0: Bladeren beginnen te vallen. De herfst hangt in de lucht. En op de radio klinkt...

0: Eng?
1: Ja.
0: Hoezo?
1: Ik vond dat gewoon eng. Want dan was het... Wee, badaboe. Ik vond dat eng. Ja, net als Daddy Cool. Daddy Cool van Boney M.
0: Ja, nou dat, vond ik ook eng. Dat snap ik wel.
1: Maar goed, dat was even persoonlijk. Dan hebben we ABBA op 4 met Dancing Queen. En dat vind ik zo bijzonder. Want de hele generatie van onze dochters...
0: Ja.
1: En daaronder, die kent ook nog die muziek. Maar Het is gewoon 50 jaar oud. Mm-hmm. Vind je dat niet bijzonder? Nou, hier staat ook Boney M, daar hebben we hem. Maakt ondertussen een flinke sprong. Daddy Cool gaat van nummer 9 naar nummer 5. Ik heb heel wat afgeleden in oktober 76. Daarna staat op nummer... Daarna kwam meteen door met Wild Cherry en Play That Funky Music. Staat er even niet zo op welke nummer die stond. En toen, bijzonder was... was dat de Manhattan Transfer, waar we net naar hebben geluisterd... met Chanson d'Amour, die kwam binnen op 19... in die top 40 van oktober 76. En verder, ja, eigenlijk ook nog wat Nederlandse liedjes. Op nummer 7 stond Teddy Bear van Gerard de Vries. Oh. En Connie van den Bos draaien we hier ook nog regelmatig met Ome Arie.
0: Ja, die is leuk.
1: En verder, helemaal onderaan in de lijst, vinden we op nummer 40 een nummer dat later nog heel bekend zou worden. Rhiannon van Fleetwood Mac. Nou, laat ik nou helemaal een mengelmoesje hebben gemaakt van al deze liedjes.
0: Oh, wat gezellig.
1: En dan gaan we gewoon... even naar luisteren.

0: Ja, inmiddels ook 50 jaar oud en klinkt nog steeds op de radio Rhiannon van Fleetwood Mac. Geschreven door Stevie Nicks.
1: Stevie Nicks?
0: Ja. Ja.
1: Nicks is ook leuk.
0: Zeker.
1: Nee zeggen is ook leuk. Soms.
0: Soms.
1: Soms. Niet altijd. Maar ja,
0: nee.
1: Ik ben nu op een leeftijd, dan denk ik van nee. Nee, doe je dat niet? Nee.
0: Nee.
1: Nee. Alleen als het leuk is, ja.
0: Oh.
1: Nou, oké, ik heb voor jou 3 vragen.
0: Ja.
1: Ja. Ik weet nou de antwoorden van jou al, zo goed ken ik je inmiddels.
0: Ja.
1: Maar ik ben wel benieuwd of ik het goed heb. Oké, komt-ie.
0: Ik ben ook benieuwd.
1: Winnaar worden van The Voice of een reisprogramma presenteren?
0: Ja, dan wil ik winnaar worden van The Voice.
1: Niet waar.
0: Jawel, want dan kan ik goed zingen. Dat zou ik wel graag willen.
1: Wat verdikkie, heb ik een fout antwoord. Ik denk nog zo. Ik denk, oh, dat wordt de tweede.
0: Ja,
1: een reisprogramma.
0: Nee, geen reisprogramma. Nee, want dan moet ik weg van mijn gezin en dan krijg ik alleen maar heimwee.
1: Ja, nee, dat heb je niet. Dat moet je vergeten.
0: Oh, die heb ik dan niet?
1: Nee, die heb je niet.
0: Oh, oké.
1: Je bent gewoon hartstikke home alone. En dan en krijg je de keuze om winnaar te worden van The Voice. Maar ja, als jij winnaar wordt van The Voice,
0: oh,
1: moet
0: ja.
1: je natuurlijk ook gaan reizen, hè?
0: Oh,
1: dan
0: ja.
1: ga je ook naar verre weg in stand en zo.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Dus dan kun je beter een programma doen.
0: Ja, nou, ja, oké. Okay. Maar het lijkt me zo gaaf om om goed te kunnen zingen.
1: Ja, helaas.
0: Ja, nou, jammer.
1: Oh, erg dit. Even kijken. Voor altijd extreem kleine handjes. Of voor altijd extreem grote voeten.
0: Nou, doe maar kleine handjes.
1: Ja, dat dacht ik wel.
0: Ja, maar ik heb kleine voeten.
1: Ja, maar dan worden je schoenen zo duur van.
0: Ja, dat is ook zo. Dan is het heel lastig schoenen kopen. Misschien is dat wel beter voor mijn portemonnee.
1: Ja, nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, als je als vrouw zijnde. Ik ken één iemand, een vrouw, die heeft maat 45.
0: Oh, dat is wel lastig.
1: En terwijl dat ze heel erg mager is.
0: Ja.
1: Dus het is eigenlijk meer het idee van Olijfje van Popeye.
0: Ja, nee, maar dat is wel heel lastig. Nee, maar ik heb in Portugal ook weer 2 paar schoenen gekocht.
1: Lisbeth.
0: Ja, het is echt verschrikkelijk. Ik weet het.
1: Je hebt een schoenentik. Oké, daar gaat hij. Voor altijd koud douchen of elke dag om 22 uur naar bed? Ik ga voor de laatste.
0: Nou, de laatste, dat doe ik al.
1: Nou ja, dat. Dus dan hoef ik in ieder geval niet onder die koude douche te gaan staan.
0: Nee, dat doe ik al. Want de wekker gaat altijd om 6:30. Dus dan wil je ook wel een beetje op tijd.
1: Zo, potje gaat weer dicht.
0: Potje gaat dicht.
1: Ja, nou ja, de wekker gaat om 6:30. Ik ben ook 6:45 beneden. Ik ben vaak nog eerder beneden dan dicht.
0: Ja, bij ons.
1: Kwart over 6 ben ik wakker.
0: Die van mij die werkt iedere dag. Dus dan moet dat. Ik kan wel blijven liggen, maar dat doe ik niet.
1: Nee.
0: Het is veel te gezellig.
1: Nee, dat doen we niet.
0: Dus om 22 uur naar bed is geen straf.
1: Nou, dat vind ik eigenlijk ook.
0: Dit eerste uur gaat zo snel voorbij.
1: Ja, we hebben nog 6 minuten, joh.
0: Ik start gauw de volgende plaat in.
1: Ik ga koffie halen.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias, en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
3: Altijd raak. Jouw stijl. Jouw smaak. Dit is Outfit met Lisbeth en Hattie.

0: Ja, luisteraars, welkom in het tweede uur van Outfit. We begonnen met een liedje uit de jaren 80, maar we zijn zeker bij de tijd. Vandaag is het 8 oktober 2026.
1: Zo, dat heb jij netjes gedaan, joh.
0: Dankjewel.
1: Ja, je bent weer goed uitgerust.
0: Ja, dat was ook wel nodig.
1: Ja, dat weet ik.
0: Ja.
1: Ja, leer mij Lisbeth kennen, hè?
0: Ja.
1: Maar in ieder geval, wat gaan we in het tweede uurtje doen dan?
0: Ja, natuurlijk nog heel veel muziek draaien. En,
1: ja, je gluurt alweer.
0: Ja, misschien...
1: Ja, nee, ik heb wel wat bedacht, hoor.
0: Kijk.
1: Ja. Nee, en bij de aankomende winter, mijn favoriete tijd... Niet dus. Probeer ik er toch een beetje een positieve boost aan te geven. Want uiteindelijk moeten we het wel mee doen. En... ooit zei mijn collega altijd, Jan Koster, die had altijd van die prachtige uitdrukkingen. En dat zijn dingen, dat vergeet ik dan niet weer. Die zei altijd, meisje, laat de tijd gewoon zijn werk doen. Dan wordt het vanzelf weer lente.
0: Ja, dat is wel
1: Ik vind
0: waar.
1: Dat zulke mooie dingen. En dan denk ik van, terwijl dat hij zelf ook een afschuwelijke hekel aan die tijd had. Dus dat vind ik wel leuk.
0: Ja.
1: Maar zal ik jou eens een nieuwtje vertellen?
0: Ja.
1: Weet je wel dat warme chocolademelk extra lekker is in de kou?
0: Nee,
1: nou, geen
0: idee.
1: Dan moet je dat
0: nee.
1: maar eens gaan proberen. Want de warmte, de geur en het contrast met de koude omgeving... die gaan je zintuigen versterken. En de sneeuw is eigenlijk geluiddempend. Kijk, dat is nog van vorige week. Sorry. Want een vers sneeuwdek kan het geluid absorberen... en waardoor het buiten ineens opvallend stil kan voelen. Nou, dat is iets wat ik wel heel erg mooi vind... wanneer er een pak sneeuw ligt en er is geen mens op straat... en dan schijnen de lampen buiten, dus de lantaarnpalen zijn aan... en dat ik dan in mijn uppie voor het raam sta te kijken... en ik denk van, joh, wat een mooie natuur.
0: Ja, dat is wel
1: En dan word je 's morgens wakker... en dan rijden al die vrachtwagens er weer doorheen... En dan denk ik, wat een bende.
0: Ja. Nou, het enige waar ik een hekel aan heb, is gladheid.
1: Ja, ik ook. Mee eens. En mist.
0: Ja.
1: Wist jij dat je sneeuw kunt ruiken?
0: Nee.
1: Niet omdat de sneeuw zelf een sterke geur heeft... maar omdat koude, vochtige lucht, een verandering in de atmosfeer... geuren anders laat waarnemen. Op deze manier kun je sneeuw ruiken. Probeer het maar eens, staat erbij.
0: Aha.
1: Dus, ja, het zal nu nog niet aan de orde zijn. De dieren passen zich drastisch aan de winter aan... en ze houden echt een winterslaap. Anderen leggen voedselvoorraden aan... en krijgen een dikkere vacht. Nou, wij hebben bij ons eekhoorntjes... en mijn man die heeft de aardbeienbak leeggehaald. Nou, ik heb ze overal gevonden. De walnoten, de hazelnoten, overal werd het verstopt.
0: Oh.
1: Volgens mij vinden ze die never nooit niet weer.
0: Nee.
1: Nee, want die liggen bij ons in de container.
0: Ach.
1: En ik heb er 3 uitgevist om te hopen dat daar worteltjes aan komen... dat ik weer een walnotenboompje heb.
0: Ja. Walnoten zijn wel heel lekker.
1: Ja, die zijn wel heel lekker. Maar ja, die wat je in de, we hebben een walnotenboom achterstaan.
0: Ja.
1: Die is van mijn zusje geweest. We hebben geruild. Zij de vijgenboom en ik de walnotenboom. De vijgenboom doet bij haar hartstikke goed en bij ons de walnotenboom. Dus het was een goede ruil. En dan, ik hoop dat er daar heel veel aankomen. Want die beestjes die klimmen daar echt in. Dat is echt een heel mooi gezicht. Even kijken. De winter voelt vaak knusser door minder daglicht. Want dan heb je kaarsjes, lampjes en vuur. Ja, dat is wel waar, denk ik. Even kijken, heb ik nog iets leuks? Oh, koude handen. Wie heeft ze dan niet? Koude handen kunnen gewoon pijn doen. Omdat je bloedvaten gaan vernauwen. Je lichaam probeert zo zijn best te doen om de warmte rond je belangrijkste organen vast te houden, dat je handen een tikje worden vergeten. Dus
0: ja,
1: dat is de reden.
0: Dat heb ik wel eens gehad, ja.
1: Koude handen. Ja, je hebt bloed uit je vingers, of niet?
0: Ja,
1: dat ken ik bij ons in de familie ook. Mijn man heeft het niet, mijn schoonvader had het. Mijn zwager heeft dat, mijn schoonzusje heeft dat. Ik ken het gelukkig niet.
0: Nee, het is niet fijn.
1: Nee.
0: Maar goed, ach, er zijn veel ergere dingen.
1: Wel ja, joh. We gaan lekker muziekje doen.
0: Ja, ik neem de luisteraars mee naar 1986. We gaan een lied luisteren van Chris Rea. Nou, dit lied gaat over de liefde die opnieuw wordt aangewakkerd.
1: Oh, wat spannend.
0: Mooi toch?
1: Ja toch, niet aan.

0: Ja, een van mijn persoonlijke favorieten. En ja, het gaat me ook aan de hart. Deze was voor Henry, wil ik er even bij zeggen.
1: Ja, dat mag.
0: Ja.
1: Ja, dat mag zeker. Iedereen heeft zo zijn herinneringen aan muziek en aan personen, et cetera, et cetera.
0: En zeker.
1: Dat mag zeker niet vergeten worden.
0: Zeker.
1: Dus. Maar we gaan
0: even... heel wat anders, denk ik.
1: Ja, we gaan even heel iets anders doen. We hadden het net over Maxima.
0: Ja.
1: Ja, en waarom kregen we het over Maxima? Ja, ja, weet ik niet. Over de droombaan. Dus ik zei assistent te worden van Maxima. Maar dat wordt hem dus niet. Maar toen schoot me ineens binnen. Hé, wacht even. Wij hebben aanstaande zaterdag, toch? Is dat aanstaande zaterdag? Even checken hoor. Ja, volgens mij wel. Kan de datum zo even... Ja, zaterdag van 10 tot 15 uur... is er de 24e editie van de Royals Verzamelbeurzen in Nijverdal. En waarom benoem ik dit? Nou, dit evenement is dus eigenlijk van... heel erg oranje fans. En onze eigen collega... mag ik wel zeggen... ik weet niet, is het een ex-collega? Ja, het is volgens mij een ex-collega. Wilbert Slooyer heeft dit opgezet. En dat loopt als een tierenlier. Dus dat is echt heel erg gaaf om dat mee te maken. En dan dat is aan de Grote Straat 127 in Nijverdal. Ik ben er één keertje geweest. En het is allemaal oranje wat je daar ziet. En er zijn mensen die hebben dus heel veel te koop. Je kan ruilen, je kan ruilen, je kan kopen, je kan bezichtigen. En dat gaat dus eigenlijk allemaal van bijzondere nostalgische oranje spullen. Van mokken, borden, glazen, lepeltjes tot foto's, aanzichtkaarten, boeken, souvenirs en nog heel veel meer. Dus ben jij nou die persoon die zegt van ja, ik ben al jaren op zoek naar iets... weet ik het, deze mok of dat kopje. Ga daar naartoe, want er is ontzettend veel. En het is echt heel leuk om te zien. Dus aanstaande zaterdag is dat 10 oktober van 10 uur tot 3 uur. En de locatie is Zalencentrum Het Spectrum, Grote Straat 127 in Nijverdal. En dat is achter de Regenboogkerk. De entree is €3,50 per persoon, want natuurlijk de huur moet er weer uit.
0: Zeker. Nou, dat valt nog mee.
1: Ja, en Wilbert Slooyer is er ontzettend druk mee. Hè, verdikkie. En zijn familie doet net zo enthousiast mee. Dus het is echt heel leuk om, om dat even een keertje te zien.
0: Nou, allemaal heen gaan.
1: Ja, bij
0: het
1: deze.
0: Het is toch wat minder weer, dus je kan best wel weer lekker naar binnen.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Ja, nou dat.
0: Had je nog meer te melden of zal ik een muziekje...
1: Nee, doe maar een muziekje, want ik moet heel nodig plassen.
0: Doe maar gauw. Ga maar gauw.

0: Zo.
1: Dat was het.
0: Dat was hem.
1: Ik zat te wachten en ik dacht, er kwam van achteraan.
0: Nee,
1: maar
0: het
1: bleef zo lekker rustig.
0: Ja, nee, bleef lekker, deze keer bleef het gewoon lekker rustig.
1: Ja, prima toch?
0: Ja. Jij hebt nog wat.
1: Ja,
0: ik heb
1: een potje thee heb ik mij eens weer gepakt. Ik denk, want ik zag onze mandarijntjes liggen. Ik denk, oh, die hebben we ook nog niet eens op, joh.
0: Nee.
1: Nou ja, ik denk dat je me gewoon meeneemt
0: straks. Wat heeft de thee met de mandarijntjes te
1: maken? Mandarijnensmaak.
0: Oh ja, dat is ook zo. Ja.
1: Ja, kijk, dat was het bruggetje.
0: Ja, helemaal goed.
1: Nou, oké, daar gaan we. Wat is jouw favoriete snoep? Lekker snoepies.
0: Ik denk zo'n grote... Je hebt van die snoepwinkels, heb je, landelijk.
1: Ja.
0: En daar hebben ze een soort drop ding.
1: Een drop
0: ding. Die is gevuld met salmiak. En daar heb ik af en toe wel behoefte aan. En die is dan zeg maar een 20 centimeter lang.
1: Oh, dat bedoel je. Ja,
0: zo?
1: Ja.
0: En die staan, je hebt ook wel van die dropdingen die zijn gevuld met gekleurd iets. Deze zijn gevuld met salmiak. Dus een doorsnee van, ja, wat is het, 1,5 centimeter?
1: Ja, ik weet wat jij bedoelt.
0: Ja, dat is lekker.
1: Ja, dat is zeker lekker.
0: Ja.
1: Ja, dat is denk ik ook mijn favoriet. Gewoon lekker drop, ordinair drop iets. Kan ik het neem gewoon een extra tabletje voor mijn bloeddruk. Maakt niet uit, joh. Even kijken. Naar welke artiest luister jij op dit moment het meest?
0: Ik denk naar de Heino's.
1: Echt?
0: Ja.
1: Ja, nee, ik niet. Nee, ik mag heel graag... Eigenlijk ben ik niet echt van een artiest. Ik vind het gewoon mooi of wanneer alles door elkaar wordt geslingerd, zeg maar. Maar als het puntje bij een paaltje komt... Ja, dan wordt het denk ik toch wel... Durf ik bijna niet te zeggen. Creedence Clearwater of Queen.
0: Ja, maar dat...
1: Is oude meuk.
0: Nee, maar dat is altijd goed.
1: Ja,
0: nee, maar je hoort het nu toch nog steeds.
1: Ja, zeker is wel. Ja, absoluut.
0: En we hadden het nog even over revival bands vanmorgen voor de uitzending. Maar die schieten ook als paddenstoelen uit de grond. Dat is niet voor niks.
1: Nee,
0: mensen
1: dat
0: vinden
1: klopt.
0: Dat hartstikke mooi.
1: Ben ik met je eens.
0: Ja.
1: Ja. Wat was vroeger jouw favoriete speelgoed?
0: Ja,
1: ik moet lachen.
0: Ik denk, als ik echt moet kiezen, mes op de keel, denk toch Playmobil.
1: Playmobil.
0: Ja, maar jij bent daar niet mee opgegroeid.
1: Nee.
0: De Playmobil is ongeveer net zo oud als ik ben.
1: Ik ben opgegroeid met... hoe zeg ik dit nou heel netjes? Buitenspelen. Gigantisch smerig worden.
0: Maar dat is geen speelgoed.
1: Nee, dat weet ik. Maar
0: ik moet even kritisch
1: zijn.
0: Ik ben er
1: nog niet. En dan kwam ik binnen. En dan stond de radio aan. Dus ik kwam binnen met mijn vieze schoenen, et cetera, et cetera. En dan stond er een radiootje ergens aan. En dan zei ik tegen mijn vader van... Dat vind ik wel een leuke muziek. En meestal was dat dan ook een simpel kinderplaatje dan, zeg maar. Maar dat is eigenlijk daar ook wel een beetje bij gebleven. Tot ik wat grotere Hattie was. En toen kwam de cassette in mijn huis. Of in ons huis.
0: Ja,
1: mijn vader had een cassette recorder.
0: Maar het is nog geen speelgoed.
1: De cassette recorder was mijn speelgoed. Maar ik had vroeger... Nee, heel vroeg. Volgens mij heb ik nog geen favoriet speelgoed gehad.
0: Nee. Maar ik speelde ook wel graag buiten, hoor. Hutten bouwen en
1: ja,
0: zo.
1: Wij woonden vroeger aan de Jacob Kartstraat in de Blokken. De Speklatbuurten, zeiden ze dan. En daar waren ze dus volop aan het bouwen. En daar hadden van die grote bergen zand.
0: Ja.
1: Nou, daar klom je dus als kind bovenop. En gleed je gewoon naar beneden. Ik heb mijn moeder nooit zo vaak zien wassen, volgens mij.
0: Nee.
1: Dus
0: maar dat is het mooiste, als ze gewoon lekker smerig worden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vind ik prachtig.
0: Prachtig.
1: Machtig prachtig.
0: Weet je wat ook prachtig is?
1: Nou,
0: tenminste, dat vind ik wel. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik kijk er zelf niet naar. Maar het is natuurlijk wel geweldig dat Woeste Grond genomineerd is voor de televisiering.
1: Ik hoop dat ze winnen.
0: Vanavond is de televisiering gala. En ja, het is toch een beetje onze Bukkers die erin zit.
1: Ja, joh.
0: Het is toch een beetje, ja, het is toch wel... Trots en dat een serie in het dialect het zo goed doet.
1: Ja.
0: Vind ik echt geweldig.
1: Ik vind Woeste Grond, ik mag er heel graag naar kijken. Kom ik heel eerlijk vooruit, want ik lig helemaal in een deuk soms om dat dialect wat ze hebben. Alleen er is er eentje bij waarvan ik denk, joh, ga jij eens even goed dialect.

0: Ja, die twee uurige uitzending, die gaat heel snel voorbij. Het is niet helemaal
1: Nederlands.
0: Ja, dat
1: weet ik. Ja,
0: u begrijpt wat ik bedoel, maar het is alweer bijna 12 uur.
1: Het is al bijna weer 12 uur. Ik zie dat hier ook weer wat nieuws aan zit. Oké, goed. Soms in één keer valt me daar en denk ik, hey, nieuw schroefje. Maar inderdaad, het zit er alweer bijna op. Nog 1 minuut 19.
0: Ja. We bedanken u voor het luisteren, voor de leuke reacties weer. Erg leuk om te zien dat mensen het leuk vinden dat we er weer zijn. Volgende week zijn we daar heel graag weer. IJs en wederdienende, want ja, het is toch wat kouder. Dus je weet niet wat het weer doet.
1: Oh ja, schei uit. Het wordt een bak sneeuw en een zware vorst.
0: Ja, precies.
1: En dan kun je niet van ons naar Rijssen komen
0: nee,
1: en zo.
0: Nee, ja. Nou ja, dus ja... IJs en wederdienende nogmaals. Zijn we er volgende week donderdag heel graag weer om 10 uur. Ja, voor nu een hele fijne donderdag. Alvast een heel fijn weekend. Vanavond genieten van de televisiering-gala.
1: Ja,
0: ik vind dat altijd wel leuk.
1: Ja, is wel spannend.
0: Zeker.
1: Dus.
0: En we hopen natuurlijk dat Woeste Grond gaat winnen. Ja, want ja, een beetje chauvinistisch zijn we dan ook wel weer.
1: Ja, ik ben er dinsdag weer.
0: Ah, met Licht van Liederen.
1: Met Licht van Liederen van 7 tot 8. Dus dan, dat is weer een hele andere aflevering. Maar dan ben ik hier weer in de studio. En ik zeg, haal hem de bie.
0: En ik zeg, dag.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 12 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dien. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Ze waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dien vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dien doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. Zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 1 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
7: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 2 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, ironie in God. En dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
5: Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
6: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: rollen van GR, maar ik kom Bentley kopen. Meestal laat het stil, die hoeren gaan je hier voor geld verkopen.
1: Tweemaal geschoten op je.
2: Wat schiet in de straat?
3: In welke gemeente?

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
0: 4 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden en wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van het BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via het dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat omdat hen

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
4: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
3: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
5: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
3: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 8 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
6: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten.
5: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keoli en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 9 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
4: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end or mean that the whole of the investigation was unlawful.
3: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avrotros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

zeppen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Desi Moore.
3: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
2: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
4: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijssen-Holte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, luisteraars. Weet u welkom bij Jazz at Night, het jazzprogramma van uw lokale omroep. Mijn naam is Reijer Dorrestein en samen met u hoop ik ook vanavond weer van een uurtje fijne jazzmuziek te gaan genieten. We beginnen vanavond met John Scofield. John Scofield hoorde bij de beste jazzgitaristen van zijn generatie. Kenners noemen hem dan ook in één adem met andere virtuozen als Pat Metheny en Bill Frisell. De veelzijdige Amerikaan heeft een heel eigen geluid en staat daarnaast bekend om zijn fenomenale improvisatietechniek. Tijdens zijn indrukwekkende carrière deelde Scofield het podium met jazzgrootheden als Charles Mingus, Miles Davis en Chet Baker. Sinds het eind van de jaren 70 leidt de 64-jarige gitarist vooral zijn eigen groepen en heeft hij meer dan 30 albums opgenomen. Van zijn album A Moment's Peace draaien wij het nummer Throw It Away, een compositie van A.B. Lincoln.

Onder de trompetisten neemt Kenny Dorham een aparte plaats in. Als medeoprichter van de Jazz Messengers stond Kenny Dorham aan de wieg van de hard bop. Zijn melodische inventiviteit, zijn volle geluid en zijn speciale behandeling van ritme en frasering maakten hem tot een voorbeeld van alle hard boppers. Sinds pionier Dizzy Gillespie conga-speler Shano Pozzo had toegevoegd aan zijn bebop big band in de 40er jaren, was de Afro-Cubaanse verbinding met jazz stevig gevestigd. De bezetting mag er ook zijn, want J.J. Johnson trombone, Horace Silver piano, Doug Watkins bas, Art Blakey drums en Carlo Potato Valdez conga, en niet te vergeten Richie Goldberg cowbells, zijn natuurlijk ook geen kleine jongens. Hier is Bashir's Dream, opgenomen op 29 maart 1955.

Op de cd The Very Best of Hard to Say Goodbye zijn 15 bekende tracks uit het oeuvre van de Belgische legende Toets Tielemans samengebracht. Toets werkte in zijn leven met heel wat groten der aarde. Veel van deze samenwerkingen komen op deze compilatie-cd voorbij. Zo zijn bijvoorbeeld Johnny Mandel en Quincy Jones van de partij. Maar ook buigt de mondharmonica-speler zich over het werk van onder andere de Beatles en Antonio Carlos Jobim. Van die laatste is de compositie Corcovado. En daar gaan we nu naar luisteren.

De oorspronkelijke titel van het album waarop Joy Spring voor de eerste keer voorkwam was The Modern Jazz Quartet en de Oscar Peterson Trio at the Opera House. Het werd echter opgenomen in het Shrine Auditorium in Los Angeles. De compositie is een van de weinige klassiekers van de grote trompetist Clifford Brown, die op de veel te jonge leeftijd van 25 door een auto-ongeluk om het leven kwam.

Nog een verkeerde naam voor een album. De Oscar Peterson Trio at the Concertgebouw. Het werd eigenlijk opgenomen live in de Civic Opera House in Chicago op de 27 september in 1957. Het trio met Herb Ellis en Ray Brown was duidelijk in een uitbundige stemming die avond. Niet alleen vanwege hun uitgebreide behandeling van Big Fat Mama, de compositie van Big Band Maestro Lucky Millinder, maar ook omdat je Oscar luid hoort kreunen en zingen tijdens zijn solo in een opmerkelijk minder gladde stijl dan zijn vocale opnames. Big Fat Mama.

De in Detroit geboren gitarist Kenny Burrell is een fantastische bluesy swinger. Hij maakte zijn opnamedebuut tijdens een ontmoeting met Dizzy Gillespie en John Coltrane in 1951. Zijn eigen compositie Lyresto nam hij voor het album Kenny Burrell en John Coltrane op 7 maart 1958 op. Vergezeld door een eerste klas ritmesectie bestaande uit Tommy Flanagan op piano, Paul Chambers op bas en Jimmy Cobb op drums. De smartelijke lyriek van Coltrane werkt zich omhoog in het zoete snarenspel van Burrell, schrijft Lindsay Planer in een recensie van het album.

In het volgende nummer hoort u Booker Irvin op de tenorsax, trombonist Jimmy Napper, Don Ellis op trompet, John Handy altsax, Roland Hanna piano, Danny Richmond drums en natuurlijk Charlie Mingus bas. Het nummer komt van het album Mingus Dynasty. Sinds hij voor het eerst jazz hoorde op de radio, gespeeld door het orkest van Ellington in de 20e jaren, bleef Mingus de Duke mijn enige muzikale vader prijzen als zijn inspirator. Hij componeerde zelfs een nummer met de titel Duke Ellington's Sound of Love. In 1962 kreeg hij eindelijk de kans om met zijn idool op te nemen, samen met Max Roach, en dat werd Money Jungle, dat ik u pas nog heb laten horen. Nu luisteren we naar Things Ain't What They Used To Be.

Het laatste nummer van vanavond draagt de titel Celia. De Celia in kwestie is hier Celia Zijns, Mingus' tweede vrouw en de medegrondlegger, samen met haar echtgenoot en Max Roach, van het label Debut Records. Een liefdevol, lyrisch portret laat een piano-intro horen door niemand minder dan Bill Evans, die zich een paar maanden later bij Miles Davis zou aansluiten. De prachtige melodie wordt neergezet door de horens van Jimmy Napper op trombone, Shafi Hadi saxofoon en Clarence Shaw trompet.

0: Met de klanken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie en zijn orkest, zijn we aan het eind gekomen van Jazz at Night. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u volgende week weer luistert. Tot slot nog een citaat van Big Spiderbekke.
1: 11 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronaut is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger, bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
1: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwamen tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

ooit aan me dacht als een mooi en groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nido Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de